ik het in da sadze wora di wede agila na ke in le ho sadze sadi agut in lehi wora di gohe sadze ainsi agut yang zong.